het geluid van de Zero's. Heerlijk hoor. Fijn opener van On Fire. Ik had hem veel te lang niet gehoord. En we worden er nog steeds onbegrensd blij van.

0: beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met nieuwe muziek van Lo Steppa en Joel Kidd, Maupi, LP Rhythm, Nicole Moedaber, Jay Wara en nog veel meer. Met andere woorden, het is weer 2 uur lang dik vet feest op je favoriete zender.
0: On fire!
1: Ja, de nieuwe On Fire Radio Show is begonnen. Ik heb ze weer liggen voor je 2 uur lang. De vetste nieuwe releases en zo meteen aan het begin van uur 2. Nog een knijter van een classic.
0: Erwin Vanderbleek is on fire.
1: Ja, maar we gaan...

remixes. En er staat nog een fijne classic uit NL op je te wachten. Zo meteen op het begin van uur 2. En Kasim heeft een nieuwe. Die heet Paradise. Die hoor je zo meteen nog even. En dit is Fletch uit Engeland.

0: dit is zo jaren 90. Maar zo lekker om weer eens een keer te horen, zeg, want wat een rammer was het in de 90s. Eric E., The Beat is Rockin'. Het is een nummer dat zelfs een notering veroverde in de top 40. Ja, serieus. Hij is nog volop actief. Ik heb even gekeken op zijn Facebook. Hij is al jarenlang actief onder zijn voluitnaam Eric Eerthuizen. En ik zag even zijn agenda voor de komende maand. Nou, die hoeft zich dus niet te vervelen, hè? It's going on the air. 5, 4, 3,
1: 2, transmitting. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Nieuwe muziek van Lo Steppa en Jewel Kid. En Mau P heeft hem als enige nieuwe Gijs van Tenne horen. LP.

0: nog een uurtje voor je. De dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En deze hoor je al een paar weken in on fire. Maar we hopen echt dat het een grote knijter gaat worden. Want wat een goede plaat is het. Leo en Siri Guns. Dit is Stamina. Uur 2 van on fire is begonnen.

Michel hoorde hier nog Fatboy Slim en Sam Jacobs en Song for Lindy. Dit was een bijna de On Fire Radio Show voor het weekend waarin we nu zitten. Ik heb nog een paar hele goede platen voor je. Zo ben je nog Jay Warra. Ook Dan Harbour zit er aan te komen.